0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en 1 graad of 10, overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwestad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
12: Alles.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
2: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
1: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
3: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
1: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade 11 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder zien we wat drukte op de A20 naar Gouda bij Moordrecht en op de N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar-Noord. In beide gevallen is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
13: Oh.

0: agenda.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.
2: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 's ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11 uur 's ochtends tot 4:30 's middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5:00 middags en 8:00 avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9:00. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
2: Dat je even je beens kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
1: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esme Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
3: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
1: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A20 en de A13. Op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Oegstgeest-Noord en Kaagdorp 5 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Zoetewoude-Rijndijk en Hoofddorp. 20 kilometer met een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden. 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen, 6 kilometer file met daar zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door het ongeluk op de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11:00 ochtends tot 16:30 middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
2: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
1: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
1: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A4 is nog wel veel vertraging na een ongeluk van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude-Rijndijk en knooppunt Burgerveen. Langzaam rijden en stilstaan over 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rijbaan is inmiddels wel weer vrij. Door de problemen op de A4 loopt het verkeer ook vast op de A44 vanuit Den Haag. Tussen Warmond en knooppunt Burgerveen. 9 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12. 3 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
6: Waar vind ik nieuwe mensen?
5: Vragen over groei.
7: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
5: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Kesten.
13: Ik ben Marcia van
12: Kesten.
13: En ik speel op een cello van het
14: Muziekinstrumentenfonds.
15: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
16: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
17: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
16: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
17: Het is niet te geloven, hij zit erin!
16: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
18: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
16: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
19: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
16: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
20: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
21: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.
2: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang is vrij. Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11 uur 's ochtends tot 4:30 's middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.
2: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 's ochtends is er een feestje voor peuters, Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: De regioagenda.
1: Op vrijdag 16 oktober om 8 uur 's avonds vertoont het Evertshuis de film I Swear. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van John Davidson, een Schotse jongen die droomt van een carrière als keeper, maar te maken krijgt met het syndroom van Tourette. We volgen hoe hij ondanks onbegrip en pesterijen leert zichzelf te accepteren en uitgroeit tot een inspirerende voorvechter van bewustwording. Een krachtig verhaal over doorzettingsvermogen, moed en de steun van anderen. De toegang bedraagt €12, inclusief een drankje.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
10: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 16 oktober om 8 uur 's avonds vertoont het Evertshuis de film I Swear. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van John Davidson, een Schotse jongen die droomt van een carrière als keeper, maar te maken krijgt met het syndroom van Tourette. We volgen hoe hij ondanks onbegrip en pesterijen leert zichzelf te accepteren en uitgroeit tot een inspirerende voorvechter van bewustwording. Een krachtig verhaal over doorzettingsvermogen, moed en de steun van anderen. De toegang bedraagt €12, inclusief een drankje.
2: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11 uur 's ochtends tot 4:30 's middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag. Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2:00 's middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.
2: Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen

0: aantal betrokken dorpsbewoners is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
1: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.
2: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11 uur 's ochtends tot 4:30 's middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOT-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Agenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters, Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn en soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle Ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Dit is BSS met het regio nieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
2: Kijk voor meer regio-nieuws op br6.nl.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: regioagenda.
1: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11 uur 's ochtends tot 4:30 's middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.
2: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: radioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn €9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.
2: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11:00 ochtends tot 16:30 middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.

0: het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat een korte file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Je hebt daar nu 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die 5 minuten vertraging opleveren. Het is het geval op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn. En op de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy
11: van
10: Kesten.
12: Ik ben Marcia van
13: Muziek.
8: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
15: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.
2: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2 uur 's middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december...

0: oktober viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt wel langzaam maar zeker iets drukker op de weg aan het begin van deze avondspits, maar heel veel files staan er nog niet. De A16 van Rotterdam naar Breda heb je wel een kleine 10 minuten oponthoud nu voor knooppunt Ridderkerk. En het is druk op de A20 naar Gouda. Tussen Schiedam en Moordrecht heb je al met al bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2:00 's middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5:00 's middags en 8:00 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9:00. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Diezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en dat is al goed te merken onderweg. De meeste files leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam 20 minuten vast door een pechgeval. Daar is 1 rijstrook dicht. De andere kant op is het ook druk richting het zuiden. Daar heb je nu 20 minuten extra reistijd. Op de A4 staat ook file. Van Amsterdam naar Den Haag heb je bij Roelof Arendsveen 10 minuten tijdverlies. Verderop naar Rotterdam staat het vast tussen Rijswijk en knooppunt Benelux. Het kost je nog eens 20 minuten extra. Het heeft ook te maken met een te hoge vrachtwagen bij de Benelux-tunnel. En daar zijn nu een paar rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed, informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest. Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang is vrij. Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd. Zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties

Op de A12 is het heel druk naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar sta je 25 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergsehoek Noord. Je doet er 10 minuten langer over daar. En op de A20 naar Gouda sta je tussen knooppunt Vlaardingen en Rotterdam Overschie zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.
2: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2 uur 's middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt tot nu toe een stukje drukker dan anders op woensdagmiddag. Met name op de A4 is het aansluiten van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over de hele A4 bijna. Je hebt daar ruim een half uur extra reistijd. Het is ook druk op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. Sta je ook een half uur in de file. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N209 van Hazerswoude naar Rotterdam bij Bergse Hoek Noord. En op de N219 sta je ook een kwartier vast. Dat is van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. Het is ook heel druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Ook daar moet je bij Wassenaar rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
15: Alles.

0: regioagenda.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2:00 's middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma. Op vrijdag 16 oktober om 8:00 s'avonds vertoont het Evertshuis de film I Swear. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van John Davidson, een Schotse jongen die droomt van een carrière als keeper, maar te maken krijgt met het syndroom van Tourette. We volgen hoe hij ondanks onbegrip en pesterijen leert zichzelf te accepteren en uitgroeit tot een inspirerende voorvechter van bewustwording. Een krachtig verhaal over doorzettingsvermogen, moed en de steun van anderen. De toegang bedraagt €12, inclusief een drankje.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Mijn naam is Wim Minnaert. De rechtbank in Den Haag heeft het beroep van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen toewijzing van het aantal vluchtelingen ongegrond verklaard. Op basis van de landelijke spreidingswet moet de gemeente vanaf 1 januari tot en met 31 december 201 vluchtelingen onderdak bieden. Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de minister onjuiste gegevens

0: bij zijn verdeelsleutel heeft gehanteerd, zoals het aantal Oekraïense vluchtelingen was dubbel zoveel dan gevraagd, het vervullen van een opvangfunctie voor buurgemeenten en het onvoldoende beoordelen van de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. De gemeente heeft onvoldoende bijzondere omstandigheden kunnen aantonen die een lager aantal vluchtelingen zouden rechtvaardigen. Het college onderzoekt nog de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Aanstaande zaterdag, 17 oktober, viert EHBO-vereniging Nieuwerbrug haar 75-jarig bestaan met een feestelijke en actieve open dag in en rondom het Wierikehuis in Nieuwerbrug. Tussen 10 en 3 uur pakken de hulpverleners in nauwe samenwerking met de lokale brandweer groots uit. Wat in 1951 begon als een bescheiden initiatief van een aantal betrokken dorpsbewoners, is in 75 jaar tot een onmisbare schakel in de lokale gemeenschap uitgegroeid. De EHBO-vereniging laat op deze dag zien wat hulpverlening inhoudt. Samen met de brandweer worden realistische noodsituaties nagebootst. Bezoekers krijgen zaterdag een uniek kijkje achter de schermen bij gecoördineerde reddingsacties.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het westen van het land moet rekening houden met een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ypenburg heb je 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is daardoor dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor de Van Brienenoordbrug. Daar sta je 20 minuten vast. En op de A20 naar Hoek van Holland heb je een kwartiertijdverlies tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. Op de A12 naar Den Haag moet je ook bijna een half uur geduld hebben. Dat is tussen Bunnik en Woerden. En op de N219 van Zevenhuizen naar Capelle aan de IJssel is het druk. Tussen de aansluiting met de A20 en Capelle aan de IJssel. De vertraging is daar bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.
2: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, want daar sta je door een ongeluk bij knooppunt Ypenburg 50 minuten vast vanaf Hoogmade. Bij Ypenburg zijn nu 3 rijstroken dicht. Verderop tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein op de A4 naar Rotterdam heb je nog eens een kwartier tijdverlies. Het is ook heel druk op de A12 naar Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden sta je 20 minuten vast. En verderop heb je nog eens 20 minuten oponthoud tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. En op de A20 naar Hoek van Holland moet je 20 minuten geduld hebben. Dat is tussen de knooppunten Gouwen en Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
11: Dinsdagavond, 8 uur.
12: De muziekexperts. Live op BR6.
13: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.
14: Altijd dichtbij. BR6.
15: Bas, you know we finally here, right?
16: Well,
15: it's Friday then.

Radioagenda. Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat nog steeds een lange file op de A4... van Amsterdam naar Rotterdam door de nasleep van een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. De weg is weer vrij, maar je hebt daar nu nog zo'n 3 kwartier op onthoud. De file wordt langzaam korter. Op de A12 naar Den Haag is het druk. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein, de vertraging is 1 kwartier. Op de A16 van Rotterdam naar het zuiden heb je voor de Van Brienenoordbrug nog 10 minuten tijdverlies. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag sta je bij Wassenaar 10 minuten vast. De rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2:00 middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma. Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11:00 ochtends tot 16:30 middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
2: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 kilometer per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 kilometer per uur was. Zo heeft de politie achteraf berekend.
1: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
3: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
1: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera. Brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.
2: Op vrijdag 16 oktober om 8 uur 's avonds vertoont het Evertshuis de film I Swear. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van John Davidson, een Schotse jongen die droomt van een carrière als keeper, maar te maken krijgt met het syndroom van Tourette. We volgen hoe hij ondanks onbegrip en pesterijen leert zichzelf te accepteren en uitgroeit tot een inspirerende voorvechter van bewustwording. Een krachtig verhaal over doorzettingsvermogen, moed en de steun van anderen. De toegang bedraagt €12, inclusief een drankje.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Radioagenda.
1: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5 uur 's middags en 8 uur 's avonds. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9 uur. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina. Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang is

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyadh, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
2: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
1: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei?
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt?
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van Kesten. Ik ben Marcia van Kesten.
11: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 9 oktober om 9:30 ochtends is er een feestje voor peuters. Ukkiepret. Hou je van dansen, springen, huppelen en gek doen? Bij Ukkiepret wordt het één groot feest. Alle peuters gaan samen bewegen en spelen. Soms doen we alsof we in het bos zijn. En soms vieren we een vrolijk feestje. Dansjuf Elfriede neemt alle ukkies mee op avontuur. De ouder of grootouder blijft er gezellig bij. De voorstelling duurt maximaal 45 minuten. Tickets zijn 9,50 per kind. 1 ouder of verzorger gratis. Meer informatie op evertshuis.nl. Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: radioagenda.
1: Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang is vrij.
2: Op woensdag 21 oktober om 11 uur komt er een magisch poppenspel naar het Evertshuis. De heks van hiernaast. Beleef een betoverend verhaal over het ontstaan van een heel bijzondere vriendschap. Met prachtige poppen, verrassende momenten en een flinke dosis fantasie neemt deze voorstelling jong en oud mee in een wereld vol magie en avontuur. Een hartverwarmend verhaal over elkaar ontmoeten, samen op ontdekking gaan en ontdekken dat de mooiste vriendschappen soms op de meest onverwachte momenten ontstaan. Reserveren en informatie op evertshuis.nl. De toegang is gratis.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
2: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
3: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
1: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
5: Hoe kom ik hier weg?
4: Vragen die over je toekomst gaan.
6: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
7: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
10: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BR6 echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BR6 of stuur een e-mail naar vacature@br6.nl.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Regioagenda.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2:00 middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma. Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11:00 ochtends tot 16:30 middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.

0: De regioagenda.
1: Van 17 tot en met 25 oktober vindt de Nationale Kindertheaterweek plaats in het Evertshuis. Een hele week vol leuke en vaak gratis activiteiten. Speciaal voor de jongste bezoekers. Op donderdag 22 oktober, om 2:00 middags, staat Freeks Wilde Wereld op het programma. Inclusief een reptielenworkshop. En op zaterdag 24 oktober kun je tussen 10 en 12 uur gratis meedoen aan een speurtocht door het theater. Kijk op evertshuis.nl voor het volledige programma.
2: Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang is

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zou ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouden Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: De regioagenda.
1: Zin in een gezellig moment, een goed gesprek of wil je gewoon even onder de mensen zijn? Dan ben je van harte welkom bij Bakkie en Babbel in het Evertshuis. Iedere donderdagmiddag van 2 tot 3 schuif je aan voor koffie of thee, een praatje, een puzzel of een potje sjoelen. Niets moet, alles mag. De bar is open en het tweede kopje is gratis. Toegang is vrij.
2: Op zaterdag 17 oktober vindt in Gouda Zotte Zaterdag plaats. Een gratis festival waarin bezoekers zich kunnen onderdompelen in de tijd van Erasmus. Van 11 uur 's ochtends tot 4:30 's middags is er van alles te beleven rond de Waag, de Markt, Artilegie en in de tuin van Museum Gouda. Denk aan muziek, straattheater, historische figuren, demonstraties en activiteiten voor kinderen en families. De dag begint om 11:15 met de Zotte Parade. Een bonte stoet van middeleeuwse figuren en muzikanten die door de binnenstad trekt naar de Waag.

0: regioagenda.
1: Op vrijdag 16 oktober om 8 uur 's avonds vertoont het Evertshuis de film I Swear. Deze film vertelt het waargebeurde verhaal van John Davidson, een Schotse jongen die droomt van een carrière als keeper, maar te maken krijgt met het syndroom van Tourette. We volgen hoe hij ondanks onbegrip en pesterijen leert zichzelf te accepteren en uitgroeit tot een inspirerende voorvechter van bewustwording. Een krachtig verhaal over doorzettingsvermogen, moed en de steun van anderen. De toegang bedraagt €12, inclusief een drankje.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Bodegraven een kinderkleding- en speelgoedbeurs in jongerencentrum De Zon. Wilt u kleding of speelgoed inleveren? Dat kan op vrijdag 16 oktober tussen 5:00 PM en 8:00 PM. Let op, alles moet schoon, heel en compleet zijn. Levert u iets in, dan mag u op de uitzoekdag een uur eerder komen, al vanaf 9:00. De beurs zelf is op zaterdag van 10 tot 1 en alles is volledig gratis. Ook zonder iets in te leveren bent u van harte welkom. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Luister elke zaterdagnacht van 12.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Hetje Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zette samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
8: Dinsdagavond 8 uur.
9: De muziekexperts. Live op BR6.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
11: Oh.